met God. En dat hij ons raden wordt en dat we worden en gemeenschap blijven met hem en alle eeuwigheid. En de vierde vrouw via, wo kent een het zo'n zaak als dit? Wo kent een het dit Gottesrijk neem? De antwoord is ganz kort, er zijn twee dingen wat er nodig zijn. We komen in dit Gottesrijk neem door Jezus Christus, want we geloven daarna aan hem. En dan zegt de apostel Paulus, dat wanneer we geloven daarna, dan moet er ook wat je zijn, wat er wie ze daarna, wie we zijn. In Jacobus 2,18 zegt, over een geworden zei, du hast geloven, en ik heb wat je, wees mij dienen geloven, ohne wat je, en ik word die mijn geloven wiezen, durch mijn woordje. Maar dat zijn niet goede woordje, en dat is ook niet dat wanneer een al die antwoorden en katechism uitwendig zeggen kan, wat ons woord in dat Gottesrijk dan brengen. Dat komt bloos door Jezus. En wie willen hier meer leren van God, en wer wie zijn, en waarom wie zijn, waar wie zijn, hier in deze wereld, waar het leven voor zeer schwer is. Also, wie willen van jou nog de creatuurkirche. En dat fing wie om ganz vom Anfang in de Bibel. En de vrouw is, wer heeft alles gemerkt? Wer heeft alles erschaffen? En de antwoord is, Gott heeft alles gemerkt. Also dat is je dan zeer einfach. Aber Gott deed niet alles merken in een dag. Hij merkt alles in zijn stil. Vielleicht weet je de geschicht wo Gott alles erschaffen heeft. Aber wann wie worden an Gott glijven, en geloven dat hij alles erschaffen heeft, dan zullen we dat ook proberen met beter te verstaan, wat hij gedaan heeft. Also, ik wil eenmaal dat ganze kapitel lezen uit 1. Mose, kapitel 1. Am Anfang maakte God hemel en eerd, en de eerd had nog geen geschacht en geen leven. En over dat type water weer alles stak diester. En God zijn geest beweert zich over dat water. Dan zegt God, laat licht schijnen. En dat wordt dag. En God geval dat licht. En hij zag dat diestere apart van dat licht. En God nam dat licht dag. En dat diestere nam hij nacht. De avond en de morgen verjengen van eerste dag. En God zegt, laat door een hemel zijn om dat water apart te zetten. En God maakt een lofthemel. Om dat water am lofthemel van dat water onder dem lofthemel apart te zetten. En dat weer zo. En God nam den ruim, hemel, de avond en de morgen verjengen van de tweede dag. En God zegt, laat dat water onder de hemel zich op een steed zamelen en laat door drie land verkomen. En dat weer zo. God nam dat drie land eerd en dat gezamelde water nam hij meer en God zag dat het koud weer. En God zegt, laat de eerd je was verbrengen. Zond als planten, die jeder voor zich zout hebben, en bein met vrucht, waar die ere zoutbenen is, eine jedere soort voor zich, en dat weer zo. En daar was gereins op die eerd, planten, die zout houden, jeder soort voor zich, en vruchtbein, die zout en een vrucht houden, eine jedere soort voor zich, en wat zag dat dat koud via. De avond en de morgen verjengen, van de derde dag. En God zegt, laat de lichter im hemel zijn, die door den dag en de nacht onderscheiden. Laat de lichter door in jorestieden in jore aanwiesen. En laat de lichter aan hemel zijn, dat zij de eerd bedagen en dat weer zo. En God maakt twee grote lichter. Dat laatste licht woont in dag regiert en dat kleinere licht woont in nacht regiert. En hij maakt ook de stierens. God zegt die im hemel, dat zij op de eerd licht geven, dat zij den dag en de nacht regieren, en dat zij dat licht van dat diestere onderscheiden. En God zag dat het koud via. De avond en de morgen verjengen van de vierde dag. En God zegt, laat dat water met verschillende tieren schwarmen, en laat veel vliegen over de eerd en de hemel. En God maakt de grote tieren en meer en al de verschillende soorten tieren die aan water schwarmen. Een jedere soort apart. En al die veel, een jedere soort apart. En God zag dat het koud via. En God zei de alle en zei, zij zullen jongen hebben en zich vermeren. En dat meer vellen. En de veel zullen zich vermeren op de eerd. De avond en de morgen verjengen van de